Want in Nantema, dat is beschreven in 5 Mose 23, de 7e vers. Du zalst niet een afschuw hebben tegen de Edomieten, dan hij is een broeder. Du zalst niet een afschuw hebben voor de Egypten, dan du wirst een vreemde in zijn land. Israël weer met Edom verbonden, die weer zijn broeder, een blootbroeder. En daarom zal hij hem niet hassen. Maar wie worden zeggen dat Edom een bijzondere haas tegen de Israëlieten had, durch al die jaren dat ze in de nation waren. Veel verschillende toeval worden erwähnt, die van hoogmoed stammen, ihre Stellung, dat ze ohne God leven kunnen. Tiende vers en Obadja. Schand wordt die bedeiken wegen die gewalt tegen den broeder Jacob, en du wirst op Emma aufgeschneden worden. Da werden twee dingen, die te aan passieren worden. Erstens, Schand wordt aan bedeiken. Babylon kan schließlich de Stadt Petra einnehmen en de Anwohner wegnehmen in Gefangenschaft. Die werden für eine Zeit lang in Gefangenschaft. En dan tweedens, die worden op Emma aufgeschneden worden. Edom wird ganz und gar vernicht worden als eine Nation. En dat is interessant, dat wie een deel hier van Israël nu obernuscht van Edom. Edom proeft ohne God te leven als een nation, en die werden immer een krieghoortje nation die met gewalt handelde. Gewalt is niet God zijn weg. Zeer weinig kan terechtgesteld worden door krieg en gewalt, dat het niemals voor immer wordt terechtstellen. De tweede klag tegen Edom is dat ze zich met Israël ihre fiend verenigd hadden. Nu de elfde vers. En den dag als du aan de andere zijde wirst, den dag als de vreemde zijn macht wegneemt en uitlander en zijn poorten in een tjeme en die de lezer trekken over Jeruzalem, wirst du een van den. Anders gezegd wat Edom gedaan had, en er steht dat ze Israël beschutzen deden, hadden ze zich ook tegen Israël gesteld en zich met de fiend verenigd. Dat is met wat ze schuldig werden. Dat derde ding is dan beschreven in den 12. vers. Aber du hadst niet zult op den broeder checken in den dag, als am weg genomen wordt als een vreemde. En du hadst die niet zult vrijen, even de jude zins als den vernicht wordt. En hadst ook niet zult zo stolt reden en ere nood. Jo, die deden zich vrijen even dat oordeel dat even jude gekomen via. En dat is immer de uitval van hoogmoed. Wanneer je iemand treft, die zich vrije deed over een anderem zijn nood en elend, dan kan je die zeggen zijn dat du wem je treffen hast, die zeer stolt is. Hoogmoed is overwoord dat God host. Dit is een interessante openbaring. Ik wil deze alle erwähnen en dan wil ik terugkomen en die een beetje meer en dieper bekijken. Nu dat vierde is in den 13e vers. Du hadst nicht zult en mijn volk ere poorte in engone en den dag van e angelek. Jo, du hadst nicht zult op e elend checke en den dag van e angelek. En hadst ook nicht zult e haben goed nemen en den dag van e angelek. Hoogmoed en stoltheid wordt een mens betoorbrengen dat de schrachtelige dingen doen wordt. En een van dat is stelen. En wanneer een mens onoprechtig is en zijn geschaft, dat is ook stelen, zeg maar. Manch een geschaftsman aan proeven zo'n te doen, dat het zo schijnt dat alles in ordening is, wanneer het niet is, dan wordt hij onoprechtig zijn en zijn geschaft. En manch een man wordt onoprechtig zijn om een gewisset vroegmens te gewinnen. Aber zo'n brengt nou her bloos trouble. Aber dat wordt gedaan wegen stoltheid. Zo kan een veel erwähnen dat mensen doen en gezelschap aan vriend te maken. Aber stoltheid brengt immer trouble met zich. En doch, stoltheid is een van de grootste problemen die we in deze wereld hebben en dat is schuld. Aber veel te voorken is dat ook zo, mank Christen. En dat is wils we niet met hem Heer en gehoorzaamheid wandelen. De Bijbel is nu nog dat beste boek en leer aan zele leer voor ons mensen en grote ganse. Dat beste boek dat nu de grondprobleem van dat mensen hoort komen kan, is je dan
Gott sein Wort. Manche Gesellschaft wird nun vernicht, wenn Hochmut. Hier in Amerika, und ich weiß, dort ist es so in mehrere andere Länder, haben Menschen verschiedene Tiden angestellt, wo Menschen hinkommen, um zu lernen, wo sie sich verholen sollen mit anderen Menschen, wo mit anderen Menschen vor sich zu kommen ist. Da sind auch viele Söhne für Christen. Aber was schon ist dort Tofaken deine Söhne nicht mit der Wartel von dem Problem handeln. Die reden dann meistens von, wo wir an sie gefielen, sollen am Turm holen. Aber da wird nicht geredet, von wo dort Menschen hart stolz ist und dort damit mit gehandelt wurde. Vorken wird sogar ein Topkommen angestellt, wo wir können mit unseren Nobers vor dich kommen. Aber da auch der Grundproblem ist Hochmut. Menschen denken, sie sind schlechter und besser als ihre Nobers sind. Ihre Kinder sind besser als die Nobers ihre Kinder. Und so wieder und so wieder. Hochmut. Die Stahlung, dass Menschheit kann ohne Gott vor dich kommen. Und dort bringt ihn dann bedeutet, dass sie anabrechtig leben. Dort bringt ihn bedeutet, dass sie mit der gottlosen Gesellschaft Anteil nehmen. Und dort sie so tun, dass sie nicht tun sollen. Und wird an nur Vernichtung bringen mit der Zeit. So ein Leben bringt Vernichtung mit sich.

nu de 14e vers. Du hadst ook niet zult in de Trietsweg stonen, en den er weich afschneden die van den uitretste. Du hadst den ook niet zult aan er vriend even geven, die gebleven waren en in nood waren. Mij is zo, dat is zo leeg en onmenselijk als het kan zijn. Dit is het oogste dat ze deden. Dit is bewijs dat ze niet veel wat meer waren als die tieren. Dat we zes niet als een verrode zijn. Zonen die niet uitretsen kunnen, nemen die edemieten je vangen en even geven die aan die vriend. Die deden er een brede verrode. Die stonden bij de Kriegsweg waar de vluchtelingen voor de proeven weg te komen. En als Nebuchadnezzar kwam en Jeruzalem vernichtte deed, deden de Israëlieten zich verstreien. En de Babylonen worden den hinger aanjagen. De Edomieten woonden in een stad waar mensen zich versterken kunnen. En veel van de Israëlieten raanden doorheen. Dan worden de Edomieten de Babylonen weten laten waar de Israëlieten zich verstoken houden. Ze deden er een brede verrode. En jo, hoe kan een mens zo leeg komen en zien benemen? Stoltheid houdt de Edomieten, wat door je bracht. Ik ga nu een deel gereed van hoogmoed. Oder zoals ik dat ook naam stoltheid. Ik zie nu 86 jaar oud. En ik ga je zien en mijn jaren, niet bloos als een predje, want ik ook veel ervaren ha als een predje, maar ik ga je zien en alle wij, hoe ze je hoogmoed toegenomen heeft en mijn jaren hier waar ik woon. Ik zie dat ook in je worden en de tjoeke arbeid. Maak de tjoeke lieder. Dat is zood. Ik kan meer het toeval vertalen hoe een je tjoeke lieder zo dachten dat ze beter waren als al de anderen en de gemeente. En oh, hoe veel trouble zo'n andere de deed. En zoals ik al gezegd heb, hoeveel trouble dat ook andere de deed en je schaft en in dat persoonlijke leven. Mensen willen aan je zijn zinnen. Die willen je eerd zijn. Waarom is dat zo? Naar hoogmoed. En hoogmoed is van grond. De idee dat mensen denken ze kunnen ohne God voor zich komen. Hoeveel christen zijn door die zo denken dat ze kunnen er christelijk het leven en er een kloekheid leven? En zoals ik al zei, wanneer mij dat ook leed deed dat ik dat zei moet, maar dat is zo. Dat is ook in onze tjoeke te zijn. En we gaan toevoegen. Zoals ik al manchmal gezegd heb in deze programma. Ik zie een predje geweest in verschillende tjoeke voor 55 jaar. En ik heb mannen gehad en ambten in een tjoeke die oprechtje goede Godesverkje mannen waren. Ik kon mij op den verloten. Ik kon in volle toevertrouwen mijn arbeid in de tjoeke derig weg doen. Maar ik moest dat ook leren dat het niet immer zo weer. Daar waren tot die zonen die een ambt en een tjoek willen hebben, zien bloos dat ze zich door met pochen kunnen dat ze een ambt houden en een tjoek. Mij neem dat en stoot dat te leren, dat daar manchmal zonen waren die egel willen geëerd worden en wanneer ik dan niet zo deed als ze willen, nou dan weer dat slim bestaald. Ik wonder manchmal hoe vaak een mens die zien zeer heeflijk te zijn. Wanneer hij oder zij mag mensen zijn, maar dan heimlich proeven andere dol te raken, hingen riks. Daar is dan ook dat plüderen. Is plüderen niet tom deel wenst ook een vorm van hoogmoed? Jo, jo. En gewoonlijk is plüderen andere dol raken. Slecht het nog te reden. Wilst dan is dat zo dat we proeven andere weten te laten, dat wie zo'n niet donen worden? Oh, nee. Hoogmoed. Ja, dat is een van dem dievel zijn oogste geweren, die hij brugt God zijn arbeid te hengeren. Ik wil dan ook voort zeggen dat ik leef van harte, dat we zullen ijverig zijn dem Herr zijn arbeid wieder te stellen. We moeten zeggen zijn dat we dat doen, dat de Herr van ons verlangt, en dat Chevy derkwijk uitvingen wanneer we ons dem Herr aangeven. Vlietig te zijn en God zijn arbeid is wat de Herr van ons verlangt. Rijmen de 12e kapitel, de eerste twee vers, dat zijn wichtige vers in deze zaak. En dat zegt daarom prachtig ik jun breder, dat God zijn grote metlieden, dat je jun lief
God even jewe, zo als een levend opfer, dat God je veld, dat is jun vernünftige Gottesdienst, en stelt jun niet met deze weltelijk leven ziet veranderd, dat je nieuwe zijn, zodat je bewijzen kennen, wat God zijn wille is, dat goed en aangeneem en volkomen is. Daar zal oprecht je evennemingsgeest en als Christus zijn, dem Heer zijn arbeid weder te stalen. Daar zijn nu vielleicht zogar zonen die dit heren, die een tjoeke arbeid zijn. Ik wens me, wanneer ik dit klaar maken kan, zoals dat in mijn hart is. Over mijn vriend, wanneer du een predje west zijn en du die zaken best, dat de Heer die daartoe beroepen heeft, dan bitte maak zeggen dat du die dem Heer jede dag van frische handjeven deest. En dan doe dat baste dat du doen kanst en dem Heer zijn kracht en familie. Zie die zeggen dat du God zijn woord studeren deest. En dat du jede dag dem Heer vragen deest, dat hij die mocht verstandnis geven en zijn woord dat klaar en duidelijk uit te leiden, zodat die mensen en de banken leren kennen met dem Heer te wandelen. Du was den bloos zo wied en dem Heer was er helpen, als du je wasser hast en dem Heer en zijn woord. En proef niet zo te reden, dat du die mensen bewijzen wist, hoe klug du bist. Daar is een ware geschicht, die mij jaren terug verteld wordt, en ik doe mij dat voor en verhouden. De geschicht is dat door een tjoek weer den een predje veld. Die nemen een jonge man aan, die af en uit de Bibel zal weer. Hij brengt grote weer in zijn predje en probeert de mensen weten te laten hoe klug hij weer en hoeveel hij geleerd had in de Bibel zal. Dat ging voor een naadstoot zo weer, maar een het morgens, als hij naar de kansel ging, zag hij door op de kansel een zadel met ongeveer deze weer. Bitte. Wie wil er dem Herr Jesus zijn? Dat weer van een schriftsteed genomen. De jonge prediger weer deeg bedutst op vereerst. Maar dan bedacht hij zich dat en deed boese. Hij vond aan zelfs met dem Herr beter bekend te worden door God zijn woord en vond aan God zijn woord klaar en duidelijk uit te leiden. De mensen waren hungrig voor God zijn woord. En na stoot Lothar zag hij door Wade en zadel op de kansel als hij door den zondagsmorgens hand kwam, en ditmaal weer door opgeschreven ook van een schriftsteed genomen, dan vrede de jinger zich als hij dem Heer zagen. Na jo, en wanneer du een jonge prediger bist, oder al alle, heet die door ver, wanneer du west goed bekend worden en hoog beriemd zijn. Ik zei die, heet die door ver. Du lever God zijn woord vlietig prediger en onrechte, en laat dem Heer die in de hecht hebben. Zo zegt de schrift ook, dat wie ons demietje zelen, zodat de Heer ons ere kan te reichte tiet. Petrus zei tot de älteste, dat ze zullen voor de Heer zorgen, niet gedwongen, maar welig. Ook niet zo als wanneer je even alles harsche, leven aan een verbeeld zijn, en dat zijn goede weerd. Jo, God deed hoog moet hossen, en weet waarom? Wilst dat dat mensen betoor brengen dat ze zo als tieren leven? De waarheid is, dat wanneer een mens proeft ohne God te leven, dan is hij ooit als een tier. God zegt dat hij den mensen schaffen heeft en zijn eenlijkheid, maar in zijn stoltheid heeft hij zich afgebracht, wat hij zo'n deed dat tieren niet meer doen. En dacht denk wie mensen dat wie werkelijk wordt groter zijn. Wanneer wie zijn willen, wat het laatste is van Adam en Israël, dan waar we moeten naar die tijd komen als Jezus Christus en deze wereld weer. Hast beholen dat door een Herodes weer, die een Romeinse harsche weer? Nou, wer weer Herodes? Nou, Herodes weer een Edomieter. Hij weer in dem Ezel zijn linie zijn mag. En wanneer beholen hast, als ze Jezus een dag noorrecht brachten, dat Herodes gezegd had dat hij Jezus aanbrengen wordt, zegt Jezus dat ze zullen gaan en zeggen tot hem vast. Een vast? Jo, een vast. Jezus zegt dat ze zullen tot hem vast zeggen dat ik de beze juist eruit drijven en hele vandaag en morgen en den derde dag waar ik voor dich zijn.
Jezus zei dat hij niets met hem Herodes te doen had. En als Jezus ver aan gebracht werd, als zij hem vastgenomen hadden, Pilatus had Jezus nog Herodes geschickt, deed Jezus zijn mond niet eenmaal openmaken te hem. Daar stonden zij, Herodes en Jezus, dat bevoorde van Jacob en Esau. Waarom deed Jezus niets te hem zeggen, of hem antwoordde? Nou, zoals een zei, Jezus deed niet vastredreden. De Herodes dacht hij weer wonderwoord. Aber Jezus deed hem verachten, wils Herodes nischt weer. Die kon Jezus nischt aandoen, buiten wat de Heer hem toelaten wird. En dat weer leider weinig. Die proeft Jezus te nischt te maken. Aber zijn je rechtsdag kämt, en ik word niet willen en dem Herodes zijn show zennen. An je dag, mijn vriend. Vriend, God host hoogmoed. Ik heb veel tijd genomen voor dit, ik weet, aber dat is zeer wichtig. We hebben nog één programma en obadje. En dan wou we dem Jona zijn geschicht bekijken. Maar dat nächste Mal, God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Education Department is zegt jeder school in ons division, jeder leraar in package van 51 korte, wat er ongeveer dat size hadden. Dan weer als een bar graph, dan een nummer van een soort eten daarboven. Dat leren die 51 soorten eten, wat het meeste in Winnipeg gegeten worden. En dan de graph daar ziet, hoeveel photo value in de banen weer. Wat geldt die voor ons alle weer? En dan hadden we een wasserdotum, dan zullen we bij dem dotum wat doen, wat de kinderen wil helpen met eterie en helpen met ihre school. En mijn geval dat is dat ik een jonge leraar ben, mijn tweede jaar school houden. Of ik dacht, nou ja, nu is de deadline door, ik moet misschien wat doen. Zo, die heeft de kinderen hier op een kleine papier. Ze hebben zo een nummer aan de bovenste rechte aard neergeschreven. En de lijn, de linker zie erop. Dan zullen ze nummer 1, 2 en 3. En dan zullen ze bij mijn nummer 1 de nummer van dat eten gaan schrijven, wat de gans het slechtste gelegde van de 51 soorten eten. Nummer 2, de tweede slechtste. En nummer 3, de derde slechtste. En ik zei, ik wil krijgen dat er op mijn papier. En dan vroeg ik de kinderen, en ik was sure ze wilden nee zeggen. En dan zei ik de principal, ik had je proef, die wilde mijn teacher hebben, dat ik nou zelfs kan uitgeven. Over de kinderen wordt er dan. En dan dat is een ganz anders traagstaal. Vroeg ik de hen, hoeveel van jullie worden welig zijn, leerde je nummer 3 te eten, want ik zie welig te mijn nummer 1 leren eten. En ik was sure ze wilden nee zeggen. Dat is dus van ons van buiten. En dan deed ik alle met ze aantikken. En dan zeiden ze ja. Rein alle zeiden ze ja. Ik zei, dat meint, dat we maar dat 2 maal uit een grond smaakje, jeder werk voor 6 werk. En wanneer je dat is te doen, dan word je dat gelijkje. En al je wijn weer. Zo, dan denken we dat maar de staat. En dan is de eerste 6 werk vorig weer. Jeder kind had leert een nieuwe soort eten. Ik had ook. Ik had niet gedacht, ik wil leren leven eten. Ik kan leven niet standen. En dat rij weer, dan zag het meestal van een leven niet weer. En dat gelapt met zo'n pandram. Zo nu had ik voet in mijn stuur aan en kaft zo'n leven. Mijn vrienden wist dat ik gelijk leven niet. Zag ze, wat is hier los? Oh, zei ik, ik heb mijn bed in de aken ingereed. En nu wonder ik waar ik dat uit kan. Zo nu ga ik dem leven hier en ik wil 2 maal deze werk, wel ik uit dem grond dem leven smaakje. Zo, so, dat ze dem gescheid hard broden, want ze wisten wat mijn zwakheid weer. En dan heb ik de ketchupbottel en geef dat een grote klompen. En dan heb ik een lepel vol ketchup en een klein beetje lever ernaar. En dan heb ik jeder smal een klein beetje wijn, ja ketchup, wat ik een beetje meer lever kan smaken. En dan de vierde werk, dat mijn vrouw nog gescheid sipple erbij. Die broden, en dan smaakt mijn lever schijn. Nu kan ik niet meer in mijn restaurant lever orderen. Ik leer het eten. En in jeder kind, had er nummer 3 leert eten. En dan vroeg de kinderen, zijn je welig om alle nummer 2 dan? Ja, dat is het ook. En dan werden ze welig er nummer 1 te proeven, want ik mijn nummer 3 word. Zo ik geloof dat wanneer onze kinderen leren, veel soorten eten en welig zijn niet te proeven, dan geef je de kinderen een grote geschenk voor de levenstijd. Dan smijzen dan hoe ze gaan voor te eten, dat wordt door zijn smaakje. En we nemen wenigstens 3 maaltijden een dag. Zo nu hebben we aan de kinderen voor dat even je poort van haar leven 3 maal een dag helpen. Was men het helpen, niet eten leren eten. Onze Lenel, die was een 3 jaar meisje. En wanneer we peas hadden, schabelen hadden, peas hadden, ofte, dan gelijk ze dat niet. De kleine kulletjes, die kunnen ze bloos niet. En ik geef vooral bloos 3 in haar schief. En dan is ik is opwassen, dan word ik en die weer een plaat in haar schief. En ik dacht, ik had het merkst je al zo beobacht. Wat kan ik dat doen aan je lappen? Zo dan is het feierwoord. En ik zei, Lenel, die bent nu feierjoh. Ik weet. Zo dat wist, dat had je niet over zeggen. Over wat ze niet wist, wie dit. Ik zei, van nu aan, want wie wordt er of te haar, dan wirst du feierkinder nemen. En wenn ik niet die kinder zei en die muur verschwingen, dan wil ik je een grote lepel van geven en zeggen maken dat je jeder beet was uit eten. Wel, nou dat, dan noemt ze zich de feiertje en dan checkt ze gelijk naar mijn ogen en dan zegt ze, nou, er moet checken, dan is er een aan. Dan dacht ik, niet wat dat messen, maar eenmaal nog. En dan is er 5 voor, zeg ik, nu wordt het 5 zijn. Ik weet, papa, ik kan gans verstaan. En dan is alle jaar eind mijn jaar. En dan is er eerst een 14, 15 weer en zegt iemand te mij, ik doe nog maar talen. That's really? No, ik leg peace nu al. Ja? So wat

Sophie, ik leef bloos elder wat er tegen je niet bevelen doen, dan je leren gelijken. Ze weten niet wat ze voor dat tegen je niet doen. Dat ene polie, die had een ander polie handje gekrocht. Die had drie tegen je. 11, 9 en 7. En als het finish, en die had een vals, dan je moet het je rijdt. En dan is het eerst dat je bed, dat je bed had je gehad. Dan doen die drie tegen je alle er een neus opdraaien. En vroeg je voor peanut butter en jam en brood. Die lied, die wordt niemand van de hand gekrocht, maar die ken je alle groten van thuis weer. Voor eten als je mocht van God, omdat die während die dat eten doen, worden vriend worden, worden je zaltschap hebben, worden dingen uittussen, worden het schijnloten smaakje. Dat is wat God je plant heeft. Wat zeg je, wanneer een kind zegt, ik haast mijn scholier? Wel, we niet een voet stief pleer je niet. Wel, we zijn mij. En die zullen je dan wat je doen hebben, wat die bloos zei je, schwab je. En dan wanneer je met je nieuwe groft haast, dan moet je een scheide als een vader of een mutter. Als, zo lijkt voor met hem zullen je reden. Mijn papa, die voer veel met hem zullen je reden, omdat die iets wat antwoordde. En dan zei hij tot hem zullen je dat. Mijn kind haar heeft een bloos hier dat je dat hier ziet. Als die bloos een beetje nieuwsgierig, die hebben verstaan dat ze zullen dit doen. En dan werd het niet ganz klaar. En ik wil best weten wat je helpen kan. En manchmal dan weer het ganz zes wat. En manchmal die leraar wat zich aanendert. En manchmal weer het veel met mij klaarheid. En nu heb ik zo vaak gedacht aan wat vrouw ik weer dat ik toen voor de horen stond. Zo, nu denk je weer spazieren. Of nu denk je een kind weer een tv watchen. Of een geschicht lezen. Of wat immer het mag zijn. En dan willen die langer opleven. We willen niet sloepen gaan aan tijd. Wat doen we dan? Wel, ik leef gewoon dat we lang durven strijden met het kind. Ik leef maar dat bus bij hem omnemen. En maken de rijden ten nacht. En alles. Stappen in te bad. Geven een schijne druk. Met een Bibel zo je zich lezen. Met meteen beden wat het veelt. En manchmal moeten we bloos al op meteen te opdoen. Bus bij hem hand nemen. Niet lang naar ram strijden meteen. Because een ramstrijder dat manchmal dingen opbouwt wat er niet zal opgebouwt. Well, this young day leeft niet dat hij brok een bingbrugge. Even want je ook 30 on je novia Celsius. Hij felt bij dan is deze ene mama die veel bij de show in de library helpen. En er dacht dat hij moest buiten aan op een aardstone om klaar de kinderen met helpen. En hij werd mijn student. Maar hij had een zeer smakke hairdo had hij. Nu wil hij niet in de metsbrug er een toek, because daar wordt hij hoor met verdorven van de dag. En in de medelje jaren, dan is het merken dat ziemlich wichtig. Manchmal. Zo, nu zie die tante is, die met ihre dochter naar school komt, zegt, was dat? Dat is de buiten kalt. Oh, ik wil eruit zijn. Nou ja. En dat die mama zich gezegd, wo am Antraatje, en dan gaan ze gelaufen naar school. Zijn ze dan bloß half door, en dan zegt die dochter, boy, mijn kop is kalt. Oh, zegt die mama, mijn schijn warm. Twee dreidel bij de show. Wie de kop nog kalder en er weer nog warmer. En die werden nus niet barmherzig over dat ganze ding. En dan komen ze in de show naar en dan moet die dochter voert de rut om een paar aardje oppassen voor Kenya. En dan vraagt ze haar mama, kan ik die tuk en bing en alles brokken? Ja, dat kan brokken. En die mama die vraagt zich dat die dochter wat geleerd had. En je ze moet in de show helpen. Zo manchmal moet de Kenya ook een beetje naar voren gaan. Totdat die weten wat het schaft. Manchmal dan zei er die Kenia, en iedereen had dat. Ze aanstaan hem, en die wil maar een beste soort metza. Because hij zei, iedere jongen de school brugt hij. Wel, zei ik, dan wil ik niet met die op de school gaan. Wie is wie mooi krijgt, wie de jongens alles hebben met die metza. En wie kunnen niet één jong vinger met zo'n metz. Schließlich komen ze een ganz nooste vriend naar de school, en die houdt ze aan de stortje krijgen. Oh, zei ik de Donovan. Zo, wanneer iedere jongen die brugt, dat meint dat die een beste vriend die brugt hij. Dat is wat de meeste reis. Wel dan, dan is het langs je neer dat je die ook met zalen met. Zo dan worden we nog met ons jouw met topsporen eerst. Want wie wil de Kenia als vriend houden? En wie wil de Kenia zo goed verstaan als we kennen? Wie wil zo veel uitvinden van wat in de kap verder als we groot af en kennen? Dan wil we samen dingen een beetje beobachten. En manchmal van een kind wat je zegt heeft, dan wil we dat in een andere weg tegen het kind zei. Bloos te sure maken dat we haar het kind reich verstaan. Dat is een zeer goed ding te doen. Because manchmal hebben we het ganz anders als het kind hebben.
En dan wil je ook volle interesse wijzen in wat het kind te zeggen heeft. Wil we andere dingen te zien stellen. Ik weet nog wel, ik moet dingen ja ganz aardig deed. Wie deed hem al een stukje in de stad door stelerschakelen buren. En nu wie ik door een shed had een grootste drakkigheid. Ik had een grote elektrische zorg in de hand. En dan kwam mijn alvjose jong. Ik was zeer verblijfd in een shed. En hij had wel me wat wundervolle wijzen. En dan zei hij, ik heb verder hij zijn muur kunnen opmaken. Zei ik, je kost me dat braad houden. En dan zoek ik dat al in een maat twee. En als ik kost me dat zijn neer houden. En waar ik hem had drie dingen uit naar je vraagt. Dan verschort hem alles wat hij wil met mij bijdelen. En dan je kijkt al schwinder uit. Dat hij niet nacht zeven dingen moest doen. Even maar aan mijn gezegd niet meer helpen, of hij had een vriend putten. Zo, ik weer dan al zei ja, zeg jij wat ik denk. Dat wat ik had zult doen, is de glitterste naam komen. Ik zei dit, wat vertalen. Had ik zult de zorg op de vloer gaan doen, met op een zorgenbak met doorzaten en hoor ik je wat de jongste zei je had. Maar nu had ik dat reingans voorzien. Dat moest ik niet naar smak afvragen. Zei ja, volgende, geven die ons information, wat wij zullen hebben. Om eind wijs richtingen geven. En zij ervoor worden wij beter in de antwoord geven wie kraakt de eind gehoord hebben. En dan willen we met eind een beetje dingen doorknopen. Zo want we dat dit zomaar willen doen, wat we dan passeren. En dan dit vers, want we dat baas te schaffen. En dan hebben we met eind een beetje een deursprake gehad. Want we negatieve responses willen geven, dan doen we veel dingen ignoren. Dat we dingen dus van de goeie antwoorden. En eind is dat we het kind rein gans toevertrouwen schenken. Dat is de weg. En dat we geloven dat we kunnen dat kind met helpen. Dat schaft ook niet meer aan. Zo, wanneer zij wat opbrengen en wie niet interesseert zijn, dan we voeten thema's changen. Dat is niet raar dat te doen. Oder wanneer reden doen, dat we de man reden. Dat ze gans vergeten wat ze krijgt willen zeggen. En dan zijn ze een beetje nerveus en dan kunnen ze nog meer wieder zeggen. Oder we doen de onze rood op een nap. Forse. Oder wie doen het zijn. Nou joh, dan hebben we het nu kracht gedaan. Die leeft er nog. En dan mag, ze hebben geen gedanken. Ze kunnen gewoon aan het zijn, waar ze de kracht speren doen. Alles in de dingen staat. Ohne respect. Die laten ons niet het kind er feilen kriegen. Die laten gewoon de bannerste zijn kriegen. Want wie allemaal doen je schenken geven. En die doen het tolen voor dingen. Eigenlijk waar je kinderen zullen betoeld kriegen voor te toestonen. Die zullen die dingen doen, wanneer ze poort van de familie zijn. Daarom zullen die dingen doen. Want voor het uitschaffen, dan is het manchmal anders. Want een bijzondere arbeid voor ons, is ook manchmal anders. Voorkant dat we kunnen stroven met niet ons aan een camera. Niet interesseert doen wat zij interesseert zijn. En voorkant dat we bloos te zijn orders geven, onder dat we die kunnen laten weten wat die order te bedienen heeft. En zo voorkant. En door wie, because wie verstaan de beter te reden, is de Kenya, die hebben we eind plus gans en de eigenen reden. Alles in de dingen staat, dan de toevertrouwen, plus gans en je de vloer uitschmieten. En dan weet wie niet, hoe we niet Kenya, zo met dat strafje doen. Wel, ik blijf, wie zullen kraak door, pauze maken, en dan morgen je vielleicht wieder strik houden. Wel, we ons nog dat top neigen te beden. Himmelische Vader, du weet zo kraak. Wat ons fehlt, wat onze Kenia fehlt, wat onze Tjork fehlt, wat onze Nobosch fehlt, wat onze Arbeit steht. En ik bid dat du ons mogst wijsheid geven, dat we ons kraak zo verhouden, dat we kunnen verstaan, wat een ander tot ons redt, wat ons eigen kind tot ons redt, wat ons eigen partner tot ons redt. Zodat we kunnen zo ver gaan van onze familie, dat die worden leren horen, nog een ander. Bloos wenn es mi sein horche, no mein eier Partner, no die Gott, en no ernt. Help uns mit dieser horche rie, dat wie wurde so gut wurde, dat die Nome, der unser Golf zum horche, wird verherrlicht wurde. In Jesus' Nome, Amen. Hat eine gute Nacht.

Vandaag gaat nu de plaatjes tjengerstund van Radio Segenswelle te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. Aber weißt du wat? Ik lood die nu al en. Zie doch bij de nächste tjengerstund, wat er dabei. Für vandaag zei ik op waarderheren.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ecco dai pan God in wood. Ho, ho, ho.
2: Welkom bij ons Bibelstudienprogramma. Neem die Bibel en vang hem als altijd waar God de hart is.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther wo Paulus ons leren, dat is nicht ek, aber Christus in mi.

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

Jivie en Moan. Jivie en Moan, je boeren en een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is je oud weer, schoof hij ons een halt op bij de. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat wie dat bij een 200 miljoen komen van door waar hij je boeren weer. En door waar je hand wanken deed, neemt hij meestal maar te voet. Hij heeft niet eens een huwet om en je nomen van geheerschaft, heeft niet een buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezer te op je kocht, heeft niet een huwe schulder gegeven van mensen, en heeft zich niet eens een huwe steed gemerkt en een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niets groots wat je aan zich zelst. En hij had niets met deze wereld te doen, bij dat hij Gottes arbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verliefd dat hij hem jemals gechant had. Een ander hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan ganz afschuldig werd hij verslagen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aan je neelt tussen 2 andere verbreken. Zo goed wil hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, maakt zich zelfs toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt aan deze wereld, zijn Everrock, zijn blijf rode rock. Als hij is gestorven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie het kennen dat gewoon eens gescheid uitspreken. Dat van al die beoomte mannen wat zich aan toop gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je heeft op een land en de krieg is scheef wat zijn je voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle toop. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kennen hier aan doen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kreet voor onze zinden, wil dat kon hij niet betalen. Dan starf hij en stond waar hij op en voer naar de hemel. Om ons wezen dat van wie aan arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

Ja, maar waar is dat een vrede dat we dit programma uitstrolen doen? En daartoe heet ik immer waar alle hier welkom. Dat is ons een vrede dat die touwheren. En we wensen dat de haar ook zich zelf verhaligen mocht ik dort wat hier gebracht wordt. En dat het aan mocht ihr deinen. Ober ons allen een halb tot de zeiligheid worden. Mocht ik dat van der schon programma doen te bedrehen.

Wel, we nu taup uit Johannes kapitel 15, de vers 9, de 17 lezen. Zo als God zijn leven te mij wie, wie ook mijn leven te junt. Blijft en mijn leven. Wanneer je mijn gebouwte houden, wo je en mijn leven blijven, roze als ik mijn voordat zijn gebouwte houden heb, en aan zijn leven blijven. Ik heb junt de Torah gezegd, dat mijn vrede en junt blijven mocht, en dat junt vrede volkomen wordt. Dit is mijn gebouwt, dat junt leven ongen ander zo is, als mijn leven te junt weer. China heeft niet raad te leven als dit, dat een zijn leven voor zijn vriend heeft. Je bent mijn vriend, wanneer je doet wat ik je beveel. Ik naam je niet meer deiner, dan een deiner weet niet wat zijn haar deed. Ik heb je vriend genaamd, weil ik je alles gezegd heb, wat ik van mijn vader gehoord heb. Je hebben mij niet erwählt, aber ik heb je erwählt, in angestalt te gaan en vrucht te dragen, die daar blijven wordt. Dan wordt de vader je geven, aan wat immer je in mijn naam bidden. Wat ik je beveel is dit, leeft je onder.

aan Lazarus zien een vriend. Ook zien jenja reden haar als vriend aan. Algemeen is dat zo, dat een polied menschliche zijn beste vriend zijn. Ze zullen dat wenigstens zijn. Van alle mensen is mijn vrouw mijn beste vriend. Door is mij geen mens nodig als mijn vrouw. En doch heeft dat van deur al zeer veel falen, wo de vrouw niet de man zijn beste vriend is. Teufelke is zij dem zijn sklaaf. Dat is op eerens te beduren, wanneer een mens werkelijk geen oprechten vriend heeft. Dat deed besonders wei, wanneer einer zich van zijn vriend ongeschmerd feilt. Wanneer du almal zelfs zo'n erleefd hast, dan weetst du ook kracht van wat ik red. Eind derwe Christen ober immer weite. Sie derwe immer weite, dat Jezus een oprechter, teufelastiger vriend is. Wanneer du van deur dat je feil hast, dat du keinen einzigen vriend hast, dan heb ik goede Nachricht voor die. Jezus wil dein beste vriend zijn. Hij wordt die niemals anschmeren en hem stich loten. Wel wie ans diesen vriend ein Bet noda an seine. Eier wie ans een vriend noda tjane leere, soll wie vielleicht erst sahe, wer nicht ans beste vriend seine dorf. Aus erstet mat wie ans dort sahe, dort de Welt nicht dem Christ sein beste vriend seine kann. De Welt ist Diesternis, aber ein Kind Gottes wandelt im Licht. Ein Licht in Diesternis tjane niemals vriend seine. Sei verdrauen sich nicht, die sind Feind. En Johannes 1, Vers 5 sagt dort, in dat Licht schient en de Diesternis, aber de Diesternis haft dort nicht bierepe. De Welt steht ook dem Herrn jen ewa feindlich. En wer sich ab Ehre sieht stahlt, es dem Herrn kreit so feindlich, so aus de Schrift sagt. Wer de Welt erfrind seine will, de wird Gott sein Feind seine. Jakobus 4, Vers 4. Ook mijn broeder im Glaube oder zesde im Glaube darf nicht mijn beste vriend zijn. Nicht mal de Prediger darf mijn beste vriend zijn. Dat is goed, wanneer wie christliche vriend hebben, der ons verstohne, annehmen en helpen. Einer brugt dringend neidig zo'n vriend, aber ze darven nicht onze beste vriend zijn. Wo is het dan met mijn vrouw? Zul ze nicht mijn beste vriend zijn? Oder mijn kinder? Hier op Erde. Van alle mensen zal mijn vrouw mijn beste vriend zijn. Dan zullen de kinderen als nächste en dan de ältere. Jezus zegt over klar en deutlich te zien de jinger. Wer vader en mutter of de kinder meer leeft als mij, die is dat niet weer te mij te je heren. Dit is de antwoord op onze vrouw, wer is mijn beste vriend? Voor God zijn de kinder is Jezus Christus, der beste Freund. Der Leiderdichter hat das so fein zum Ausdruck gebracht, wann er sagt, der beste Freund ist in dem Himmel. Ab ihr sind nicht viel Freund.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma bestellen mocht, schijkt dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijken. De nummer voor dit programma is 303. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt het programma nummer 303.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid. Een halve stond voor die en voor mij.

Ik verzacht mij en in de blinden zijn gelogen en te denken. Ik meen je niet zo dat blind zijn. Ik denk aan zijn bed om Jezus zijn te kennen. Dat wil je voor de mensen te bezijnen wat aan mij leert. Een blinde kan niet zijn gemaakt worden. En nu zegt de blinde te Jezus, ik wil zijn kennen. Hij vraagt nu wat dat het voor ieder anderen onmogelijk is. Maar hij had verder Jezus als David zijn zin onherkend. Daarmee zei hij dat hij leeft dat Jezus de versprokene helper weer, op dem zijn volk zo lang gewacht had. En daarwijns heilt Jezus aan. Nu wordt in de Bijbel manchmal van Wunder gered, en manchmal worden ook nog Tekens genannt. Een Teken is wat dat Jezus uitwist aus dem, die van Gott geschickt wird. En een Teken is door Glaube bij ons te bewirken. Des Blinde hat Glaube. Durch dit Wunder, wat voor hem ook een Teken wird, wordt zijn Glaube nog vaster. Ik geloof dat Gott in jeder einem van ons Tekens bewirkt. Dat is ergens een ingriepe van hem, wat niet normaal te erwarten is. En dat deed God dan met wie leven zullen. Wanneer we andere mensen vertellen hier, wat ze God erleefd hebben, vinden we daar ook zo'n Tekens. Maar niet plus bij anderen is dat zo. Ook in mijn leven en in deinem leven deed God Tekens. En dat is om ons geloven aan hem te storten, oder ons te geloven te helpen, wanneer we nog niet im geloven zijn. Dan is nu de vraag, lieve Heere, wat kan God in ons bewirken bij mij en bij die? Ons een geloven stortje, oder dem nog eerst waartje? Met deze vraag wil ik dan mal zo afsluiten. We hebben hier nog een betiteling, hier in dit lied, God wil die zegenen.

Goedemorgen. Du, wat vraag je nu de hondspiegende daar krijgen? Daarna. Je wordt achter je de ieren molenba. Daarna gaan je de dus in de klokkentieden, niet? Haben sie dir das vertraut, oder hast du das selbst gehorcht? Wir sind ja nicht alle beabdrückt mit Ära. Da haben ich alle das vielleicht danach nochmal wagen zu sehen. Und was tun die Klack 10, Klack 11 einmal, dann tun die Klack 3, Klack 2 einmal, dann Ram 5 Ram vielleicht. Ich glaube, die tun die 3 mal danach. Und ja, dat is interessant wat er van de klokkentijden hand. Dat zijn even allemaal die dreimal wat er zich eenmaal alle tipjochen in darp en dan nog zeggen wat er zich dan vertalen wil. Maar almoels, zo functioneert dat bij deent. En ik zie zo dankbaar, want ik op meer stemmobles eenmaal antwoord van de krijg. En dan smart is dat dat dan ook nog gaat. We gaan van deel Madwijk en ik houd die guns hartelijk welkom hier. En van deel is de 7e oktober. Van deel zal dat waar aan nood het waren geven. Je weet dat met duilwies bewelkten hemel. Dat is wat de waren de instantie ongeven. 80% transfereen geven ons. En dat zal makkelijk worden bij 20 graden. En opwarmen bij 29 graden Celsius. Wind uit het noordoosten. Met maximaal 45 kilometer de stunde. Dat is dan al waar een klein beetje winja. Zo, ik zie dankbaar voor die jaren woord hier. Ik wens ons hier een goede gemeenschap. En dan hart van het hemel in Leuton.

en had zich niet zulke staltreden en ere nood. Jo, die deden zich vrije over dat oordeel dat even jude je komen via. En dat is immer de uitval van hoogmoed. Wanneer je iemand traast, die zich vrije deed even een anderem zien een nood en elend, dan kanst die zeggen zinnen dat du wem je treffen hast, die zeer stalt is. Hoogmoed is overwoord dat God host. Dit is een interessante openbaring. Ik wil deze alle erwenen en dan wil ik terugkomen en die een beetje meer en dieper bekijken. Nu dat vierde is in de 13e vers. Du hadst niet zult en mijn volk er poorten en ingonen en den dag van een aangelijk. Jo, du hadst niet zult op er elend checken en den dag van er aangelijk. En hadst ook niet zult er haben goed nemen en den dag van er aangelijk. Hoogmoed en stoltheid worden mens betoorbrengen dat de schadelijke dingen doen wordt. En eind van dat is stelen. En wanneer een mens onoprechtig is en zijn je schaft, dat is ook stelen, zeg maar. Mensch een je schaftsman aan proeven zo te doen, dat het zo schijnt dat alles in ordening is, wanneer het niet is, dan wordt hij onoprechtig zijn en zijn je schaft. En mensch een man wordt onoprechtig zijn om een gewisset vroegmens te gewinnen. Aber zo'n brengt nog her bloos trouble. Aber dat wordt je doen wie een stoltheid. Zo kan een veel erwenen dat mensen doen en je zalschaft aan vriend te maken. Aber stoltheid brengt immer trouble met zich. En doch, stoltheid is een van de raadste problemen die we in deze wereld ha, en dat is schoon. Aber veel te volken is dat ook zo, mank Christen. En dat is wils we niet met hem Heer en je gehoorzaamheid wandelen. De Bijbel is nu nog dat beste boek en leer en zelenleer voor ons mensen en grote ganse. Dat beste boek dat nou de grondprobleem van dat mensen hoort komen kan, is je dan God zijn woord. Mensen gezelschap wordt nu vernicht, wie een hoogmoed. Hier in Amerika, en ik weet dat is ook zo in meer andere landen, haar mensen verschillende tijden aangesteld waar mensen aan komen om te leren hoe ze zich verhouden zullen met andere mensen, hoe met andere mensen voor zich te komen is. Er zijn ook veel zonen voor Christen. Maar wat schoot is dat toevallig doen zonen niet met de wortel van de probleem handelen. Die reden dan meestens van hoe we aan ze gevielen zullen hem toom houden, maar daar wordt niet gereden van hoe dat mensen wat stalt is. En dat daarmee moet gehandeld worden. Voorken wordt ze gaar en toop komen aan je stalt, hoe we kunnen met onze nobers voor je komen, maar daar ook de grondprobleem is hoogmoed. Mensen denken ze zijn slechter en beter als ere nobers zijn. Ere kingen zijn beter als de nobers ere kingen. En zo wieder en zo wieder. Hoogmoed, de staling dat mensheid kan ohne God voor je komen. En dat brengt hen dan betoor dat ze onoprechtig leven. Dat brengt hen betoor dat ze met de godloze gezelschap aandeel nemen. En dat ze zo'n doen dat ze niet doen zullen. En wordt aan nog vernichting brengen met de tijd. Zo'n leven brengt vernichting met zich.

nu de 14e vers. Du hadst ook niet zult in de Trietsweg stonen, en den er weich afschneide die van den uitretste. Du hadst den ook niet zult aan er vriend even geven, die gebleven waren en in nood waren. Mij is zo, dat is zo leeg en onmenselijk als het kan zijn. Dit is het oogste dat ze deden. Dit is bewijs dat ze niet veel wat meer waren als die tieren. Dat we zes niet als een verrode zijn. Zonen die niet uitretsen kunnen, nemen die edemieten je vangen en evengeven die aan die vriend. Die deden er een brede verrode. Die stonden bij de Trietsweg waar de vluchtelingen voor de proeven weg te komen. En als Nebuchadnezzar kwam en Jeruzalem vernichtte deed, deden de Israëlieten zich verstreien. En de Babylonen worden den hinger aanjagen. De Edomieten woonden in een stad waar mensen zich versterken kunnen. En veel van de Israëlieten raanden doorheen. Dan worden de Edomieten de Babylonen weten laten waar de Israëlieten zich verstoken houden. Ze deden er een brede verrode. En jo, hoe kan een mens zo leeg komen en zien benemen? Stoltheid houdt de Edomieten, wat doorgebracht. Ik ga nu een deel gereed van hoogmoed. Oder zoals ik dat ook naam stoltheid. Ik zie nu 86 jaar oud. En ik ga je zien en mijn jaren, niet bloos als een predje, want ik ook veel ervoren ha als een predje, maar ik ga je zien en alle wij, hoe zij je hoogmoed toegenomen heeft en mijn jaren hier waar ik woon. Ik zie dat ook aan je worden en de tjoeke arbeid. Mank de tjoeke lieder. Dat is schoed. Ik kan meer het toeval vertalen hoe een je tjoeke lieder zo dachten dat zij beter waren als al de anderen en de gemeente. En oh, hoe veel trubbel zo'n andere de deed. En zoals ik al gezegd heb, hoeveel trubbel dat ook andere de deed en je schaft en in dat persoonlijke leven. Mensen willen aan je zijn. Die willen je eerd zijn. Waarom is dat zo? Naar hoogmoed. En hoogmoed is van grond. De idee dat mensen denken ze kunnen ohne God voor zich komen. Hoeveel christen zijn door die zo denken dat ze kunnen er christelijk het leven en er een kloekheid leven? En zoals ik al zei, wanneer mij dat ook leed deed dat ik dat zei moet, maar dat is zo. Dat is ook in onze tjoeke te zijn. En we gaan toevoegen. Zoals ik al manchmal gezegd heb in deze programma. Ik zie een predje geweest in verschillende tjoeke voor 55 jaar. En ik heb mannen gehad en ambten in een tjoeke die oprechtje goede Godesverche mannen waren. Ik kon mij op den verloten. Ik kon in volle toevertrouwen mijn arbeid in de tjoeke derigweg doen. Ober, ik moest dat ook leren dat het niet immer zo weer. Daar waren tot die zonen die een ambt en een tjoek willen hebben, zien bloos zo dat ze zich door met pochen kunnen dat ze een ambt houden en een tjoek. Mij neem dat en stoot dat te leren, dat daar manchmal zonen waren, die egel willen geëerd worden, en wanneer ik dan niet zo deed als ze willen, nou dan weer dat slim bestaald. Ik wonder manchmal, hoe vaak een mens die zien zeggen, heeflijk te zijn, want hij of zij maakt mensen zijn, maar dan heimelijk proeven andere dol te raken, hingen riks. Daar is dan ook dat pluderen. Is pluderen niet tom deel wens ook een vorm van hoogmoed? Jojo. En gewoonlijk is pluderen andere dol raken. Slecht het nog te reden. Wilst dan is dat zo dat we proeven andere weten te laten, dat we zo'n niet doen worden. Oh nee. Hoogmoed. Jo, dat is een van dem dievel zijn oogste geweren, die hij brugt God zijn arbeid te hengeren. Ik wil dan ook voort zeggen dat ik leef van harte, dat we zullen ijverig zijn dem Heer zijn arbeid weder te stellen. We moeten zeggen zijn dat we dat doen, dat de Heer van ons verlangt, en dat Chevy derigweg uitvingen wanneer we ons dem Heer aangeven. Vlietig te zijn en God zijn arbeid is wat de Heer van ons verlangt. Rijmen de 12e kapitel, de eerste twee vers, dat zijn wichtige vers in deze zaak. En dat zegt daarom prachtig ik jun brede, dat God zijn grote medelijden, dat je jun lief
God even jewe, zo als een levend opfer, dat God je veld, dat is jun vernünftige Gottesdienst, en stelt jun niet met deze weltelijk leven ziet veranderd, dat je nieuw zijn, zodat je bewijzen kennen, wat God zijn willen is, dat God en aangeneem en volkomen is. Daar zal oprecht je evennemingsgeest en als Christus zijn, dem Heer zijn arbeid weer te stellen. Daar zijn nu vielleicht zogar zonen die dit heren, die in tjoekje arbeid zijn. Ik wens me, wanneer ik dit klaar maken kan, zoals dat in mijn hart is. Ober mijn vriend, wanneer du een predje west zijn en du die zache best, dat de Heer die daartoe beroepen heeft, dan bitte maak zeggen dat du die dem Heer jede dag van frische handjeven deest. En dan doe dat baste dat du doen kanst en dem Heer zijn kracht en familie. Zie die zeggen dat du God zijn woord studeren deest. En dat du jede dag dem Heer vragen deest, dat hij die mocht verstandnis geven en zijn woord dat klaar en duidelijk uit te leiden, zodat die mensen en de banken leren kennen met dem Heer te wandelen. Du was den bloos zo wied en dem Heer was er helpen als du je wasser hast en dem Heer en zijn woord. En proef niet zo te reden dat du die mensen bewijzen wist hoe klug du bist. Daar is een ware geschicht die mij jaren terug vertaald wordt en ik doe mij dat voorken verhouden. De geschicht is dat door een tjoek weer den een predje veld. Die nemen een jonge man aan die af en uit de Bibel schoen weer. Hij bracht grote weerd in zijn predje en probeerde die mensen weten te laten hoe klug hij weer en hoeveel hij geleerd had in de Bibel schoen. Dat ging van een naadstoot zo weer. Over een het morgens, als hij naar de kansel ging, zag hij door op de kansel een zadel met ongeveer deze weerd. Bitte. Wie wil dem Herr Jesus zijn? Dat weer van een schriftsteed genomen. De jonge predier weer deeg bedutst op vereerst. Maar dan bedacht hij zich dat en deed boese. Hij vond aan zelfs met dem Herr beter bekend te worden door God zijn woord en vond aan God zijn woord klaar en duidelijk uit te leiden. De mensen waren hungrig voor God zijn woord. En na stoot Lothar zag hij door waarde en zadel op de kansel als hij door den zondagsmorgens hand kwam, en ditmaal weer door opgeschreven ook van een schriftstede genomen, dan vrede de jinger zich als hij dem Heer zagen. Na jo, en wanneer du een jonge prediker bist, oder al alle, heet die door ver, wanneer du west goed bekend worden en hoog beriemd zijn. Ik zei die, heet die door ver. Du lever God zijn woord flittig prediker en onjerechte, en laat dem Heer die in de hecht hebben. Zo zegt de schrift ook, dat wij ons demietje zelen, zodat de Heer ons ere kan te rechte tijd. Petrus zei tot de älteste, dat zij zullen voor de Heer zorgen, niet gedwongen, overwellig. Ook niet zoals wanneer je even alles harsche, leven aan een verbeeld zijn, en dat zijn goede weerd. Jo, God deed hoog moet hossen, en weet waarom? Wilst dat dat mensen bij doorbrengen dat ze zo als tieren leven? De waarheid is dat wanneer een mens proeft ohne God te leven, dan is hij ooit als een tier. God zegt dat hij den mensen schaffen heeft en zijn eenlijkheid. Maar in zijn stoutheid heeft hij zich afgebracht, wat hij zo'n deed dat tieren niet meer doen. En toch denken wij mensen dat wij werkelijk wat groter zijn. Wanneer wij zijn willen wat het laatste is van Adam en Israël, dan waar we moeten naar die tijd komen als Jezus Christus en deze wereld weer. Hast beholen dat door een Herodes weer, die een Romeinse harscher weer? Nou, wer weer Herodes? Nou, Herodes weer een Edomieter. Hij weer in dem Esau zijn linie zijn mag. En wanneer beholen hast, als ze Jezus een dag noorrecht brachten, dat Herodes gezegd had dat hij Jezus aanbrengen wordt, zegt Jezus dat ze zullen gaan en zeggen tot hem vast. Een vast? Jo, een vast. Jezus zegt dat ze zullen tot hem vast zeggen dat ik de beze juist eruit drijf en hele vandaag en morgen en den derde dag waar ik voor dich zijn.
Jezus zei dat hij niets met hem Herodes te doen had. En als Jezus ver aan gebracht werd, als zij hem vastgenomen hadden, Pilatus had Jezus nog Herodes geschickt, deed Jezus zijn muil niet eenmaal openmaken te hem. Daar stonden zij, Herodes en Jezus, dat bevoerde je van Jacob en Esau. Waarom deed Jezus niets te hem zeggen, of hem antwoorden? Nou, zoals een zei, Jezus deed niet vastredreden. De Herodes dacht hij weer wonderwoord, maar Jezus deed hem verachten, wil Herodes niet weer. De kon Jezus niet aandoen, buiten wat de Heer hem toelaten wordt, en dat weer leider weinig. De proefde Jezus te niet te maken, maar zijn je rechtsdag komt, en ik word niet willen en de Herodes zijn schoen zijn, aan je aandag, mijn vriend. Vriend, God host hoogmoed. Ik heb veel tijd genomen voor dit, ik weet, maar dat is zeer wichtig. We hebben nog één programma en obadje, en dan worden we de Jona zien in je schicht bekijken. Maar dat nächste Mal, God is zegen, mijn vrienden.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: Welkom te ons program Thuis in Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Wat zeg ik wanneer het kind zegt, ik gleich niet broccoli, ik host dat, en ik word het niet eten. Wel, some elders zeiden, we willen het bloes gleich mogen eten. Ik stem niet met aan. Ik deed moest some research on dat. En dan denk ik een beetje proefstek maken ervan. Toen zijn we wat we schaffen. Daar we in ons education department is checked ieder school in ons division. Ieder leraar in package van 51 korte wat er ongeveer dat size hadden. Dan weer als een bar graph. En dan een nummer van een soort eten daarboven. Dat weer de 51 soorten eten wat het meeste in Winnipeg gegeten worden. En dan de graph daar ziet hoeveel photo value en de banen weer. Wat gaat er voor ons alle weer? En dan hadden we een wasserdotum. En dan zullen we bij dat dotum wat doen wat de kinderen wil helpen met haar eterie. En helpen met haar school. En in mijn geval dat ik zei, ik ben een jonge leraar. Ik ben mijn tweede jaar school houden. Of ik dacht, nu is de deadline door. Ik moet misschien wat doen. Zo, heb ik de kinderen hier een kleine papier. Zet ik zo ze nummer aan de bovenste rechte eiken aanschrijven. En de linker zie erop. Dan zullen ze nummer 1, 2 en 3. En dan zullen ze bij nummer 1 de nummer van dat eten gaan schrijven wat de gans het slechtste gelegde van de 51 soorten eten. Nummer 2, de tweede slechtste. En nummer 3, de derde slechtste. En ik zei, ik wil krijgen dat in mijn papier. En dan vroeg ik de kinderen, en ik was sure ze willen nee zeggen. En dan zei ik de principal zei, ik had je proef, die wilde mij teachgeven. Ik heb gezegd, dat kan ik hier hebben. Over de kinderen wordt er dan. En dan dat is een gans anders slechtste. Vroeg ik de en, hoeveel van jullie willen wel zijn? Leerde je nummer 3 te eten, want ik zie wel ik te mijn nummer 1 leren eten. En ik ben sure dat we er nee zijn. Dat is dus van ons te weten. En dan deden ze zich alle met ze aantikken. En dan zeiden ze joh. Rein alle zeiden ze joh. Ik zei, dat meint dat we maar dat 2 uit een grond smaakje, jeder werk voor 6 werk. En wanneer je dat eens te doen hebt, dan word je dat gelijk. En al je wijn weer. Zo. Dan denken we dat maar de staat. En dan is de eerste zes werk voor ik weer. Jeder kind had leert een nieuwe soort eten. Ik had ook. Ik had niet gedacht dat ik wil leren leven eten. Ik kon leven niet standen. En dat rij weer, dan zag het meestal van een leven niet weer. En dat klapt met zo'n palmram. Zo nu hield ik voet in stuur aan en kocht zijn leven. Mijn vrouw, die wist dat ik gelijk leven niet. Zeg ze, wat is hier los? Oh, zeg ik, ik heb mijn bed in de aken ingereed. En nu wonder ik waar ik dat uit kan. Zo nu ga ik de lever hier en ik wil 2 deze werk, wil ik uit de grond de lever smaken. Zo leidt ze de gescheid hotbrood, want ze wist wat mijn smaak heeft hier. En dan heb ik de ketchupbottle en geef dat een grote klompen. En dan heb ik een lepel vol ketchup en een klein beetje lever erin. En dan heb ik ieder smaak een klein beetje wijn, ja ketchup, wat ik een beetje met je lever kan smaken. En dan de vierde werk, die mijn vrouw nog gezegd, sippelen daarbij, die broden, en dan smaakt mijn lever zijn. Nu kan ik me bij een restaurant lever orderen. Ik leer het eten. En in ieder kind had er nummer 3 leert eten. En dan vroeg ik de kinderen, denk je wel echt om alle nummer 2 doen? Ja, dat is het ook. En dan weer ze wel echt er nummer 1 te proeven, want ik mijn nummer 3 word. Zo ik geloof dat wanneer onze kinderen leren, veel soorten eten en wel echt dat niet te proeven. Dan geef je de kinderen een grote geschenk voor de levenstijd. Dan het meeste doen, hoe ze gaan voor het eten, dat wordt door zijn smaakje. En we nemen wenigstens 3 maaltijden een dag. Zo nu geven we aan de kinderen voor dat even je poort voor haar leven, 3 maaltijden een dag helpen. Was men net helpen, niet het eten leren eten. Onze Linnell, die was een 3-jarig meisje. En wanneer we peas hadden, schabelen hadden, peas hadden. Ofte, dan gelijk ze dat niet. De kleine kulletjes, die kunnen ze bloos niet. En ik geef vooral bloos 3 in haar schief. En dan als ik is opwaschen, dan word ik en ik weer een plaat in haar schief. En ik dacht, ik had het meisje al zo beobacht. Wat kan ik dat doen in je lappen? Zo dan als ze is feier wordt. En dan zeg ik, Linnell, die bent nu feier, joh. Ik weet. Zo dat wist ze, dat had je niet verzaaien. Over wat ze niet wist, wie dit. Ik zeg, van nu aan, want wie wordt er ofte haar? Dan wirst du feiert hier annehmen. En man ik niet deed je naar zij en die muur verschwingen. Dan wil ik je een grote lepel van geven en zeg je maar dat je ieder beet was uit eten. Wel, nou dat, dan neemt ze zich de vijand hierna en dan check ze gelijk naar mijn ogen en dan zeg ik nou een muur check, dan is er een einde. Dat ik niet voor dat messen, maar eenmaal nog. En dan is het vijf woord, zeg ik, nu wordt het vijf zijn. Ik weet, papa, ik kan gans verstaan. En dan is alle jaar eind maar ja. En dan is er zo'n 14, 15 weer en zegt ze iemand te me, ik doe nog maar talen. Dat is really? No, ik leg pies nu al. Ja? So wat doe we? Ik leef bloos, elder wat er kan je niet bevelen doen, dan je leren gelijken. Die weten niet wat ze voor die kan je niet doen. Dat ene polied, die had een ander polied handgekrocht. Die had drie kan je. Alf en negen en zeven. En dat is finished, en die had een vals dan je multiet dat je rijdt. En dan is het eerst je beet, dat je beet had je gehad. Dan doen die drie kan je alle er een neus opdraaien. En vragen voor peanut butter en jam en brood. Die lied, die wordt niemals van de hand gekrocht, maar die ken je alle grote van thuis weer. Voor eten als je mocht van God, omdat die während die dat eten doen, worden vriend worden, worden je zaltschap haar, worden dingen uittussen, worden het schijnlote smaakje. Dat is wat God je plant heeft. Wat zou je van een kind zegt, ik haast mijn scholier. Wel, wel, we niet een voet stief pleer je niet. Wel, we zijn mij. En die zullen je dan wat je doen hebben, wat die bloos zei je, schwab je. En dan wanneer je met je nieuwe groft haast, dan moet je nu een scheiden als een vader of een mutter. Als, zal ik voor met hem zullen je reden. Mijn papa, die voer veel met hem zullen je reden, omdat die iets wat antwoordde. En dan zei hij tot hem zullen je dat. Mijn kind haar heeft een bloos hier dat ik hier zie. Als die bloos een beetje nieuwsgierig, die hebben verstaan dat ze zullen dit doen. En dan weer het niet ganz klaar. En ik wil best weten wat je helpen kan. En manchmal dan weer het ganz is wat. En manchmal die leraar zich omändert. En manchmal weer het veel met mij klaar heeft. En nu heb ik zo vaak gedacht. En wel vrouw ik weer dat ik zo'n voor de horen staal. Zo, nu denk je woens spazieren. Of nu denk je een kind woe een tv watchen. Of een geschicht lezen. Of wat immer het mag zijn. En dan wel de lijn opleven. Die willen niet sloepen gaan aan tijd. Wat doen we dan? Wel, ik leef gehoord dat we lang durven strijden met het kind.

En er dacht dat hij moest buiten aan op een aardstone om klaar de kinderen met helpen, hij werd mijn student. Maar hij had een zeer smakke hairdo, had hij. Nu wilde hij niet in de metsbrug er een toek, want dat wordt hij hoog met verdorven voor de dag. En in de medaille jaren, dan is het merk is dat ziemlich wichtig, manchmal. Zo, nu zeer die tante is, die met ihre dochter naar school komt, zegt, was dat, dat is de buiten kalt. Oh, ik wil eruit zijn. Nou ja. En dat die mama zich gescheid, warm antraadje, en dan gaan ze al af naar school. Zijn ze dan bus half door, en dan zegt die dochter, boy, mijn kop is kalt. Oh, zegt die mama, mijn schijn warm. Twee dreidel bij de school. Wie die kop nog kalder, en er weer nog warmer. En die werden nus niet barmherzig over dat ganze ding. En dan komen ze in de school neer, en dan moet die dochter voet eruit te maken aardje oppassen voor Kenia. En dan vraagt ze haar mama, kan ik die tuk en bing en alles brukken? Ja, dat kan ze brukken. En die mama die vraagt zich dat die dochter wat geleerd had, en je ze moet zich in de school helpen. Zo manchmal moet die Kenia ook een beetje naar voren gaan, totdat die weten wat het schaft. Manchmal dan zei die Kenia, en iedereen had dat. Ze aanstaan hem, die wil maar een beste soort metza. Because hij zei, jeder jongen in de school brugt hij. Wel, zei ik, dan wil ik niet met die op de school gaan. Wie is wie mooi krijgt, wie de jongens alles hebben met die metzen. En wie kunnen niet één jong vinden met zo'n metz. Schließlich komen ze een ganz nooster vriend naar de school. En die houdt ze aan de stortje krijgen. Oh, zei ik de Donovan. Zo, wanneer jeder jongen die brugt, dat meint dat die een beste vriend die brugt hij. Dat is wat de meen reis. Wel, dan is het laatste neer dat die ook met zalen metz. Zo dan wollen wir noch mit ans Jalt, mit Topsporen isch. Wann wie wollen die Kenia als Freund holen? En wie wollen die Kenia so gut verstehen, als wir kennen? Wie wollen so viel utfinden von wat in der Kap fährt, als wir grootafend kennen? Dann wollen wir some dingen bet beobachten. En manchmal, wenn ein Kind wat gesagt hat, dann wollen wir dort in een andere Weich kriegen, wat Kind sei. Bloß zum sure machen, dat wir hat ein Kind reich verstehen. Dat is een zeer goede ding te doen. Because manchmal heb je het ganz anders dan als het kind heeft. En dan wil je ook volle interesse wezen in wat het kind te zeggen heeft. Wil je andere dingen te zien stellen. Ik weet nog wel ik mijn dingen ganz aardig deed. Wie deed die mol een stootje in de stad door stijler schakelen buren. En nu ben ik door een shed, had een groot zo'n drakkigheid. Ik had een grote elektrische zorg in de hand. En dan kwam mijn alvjosje jong, was zeer verblijft in een schadenaar. En hij had wel mijn wat wondervolle wezen. En dan zei hij, dan kwam verder hij zijn muur kan opmaken, zei ik, kost me dat braad houden. En dan zoek ik dat al in een maat twee. En dan zei ik, kost me dat zijn neel houden. En waar ik hem had drie dingen naar je vroeg. Dan verschort hem alles wat hij wil met mij bijdelen. En dan kijk ik al schwinder uit. Dat ik niet nacht zeven dingen moest doen. Even maar aan mijn gescheiden ik mij helpen, maar hij had een vriend putten. Zo, ik weer dan al zei ja, zeg jij wat indenkt. Dat wat ik had zult doen, is de glitters die naam komen. Ik zei dit, want wat vertalen. Had ik zult de zorg op de vloer gaan doen. Mij daar op een zorgenbak mee doorzaten. En hoor ik nu wat de jongste zei je had. Maar nu had ik dat de reingans voorzien. Dat moest ik niet naar schmak afvragen. Zei ja volgend, geven die ons information. Wat wie zullen hebben. Om eind wijs rechtingen geven. En zij ervoor worden wij beter in de antwoordje van wie kraak de eind gehoord hebben. En dan wel we met eind een beetje dingen doorknopen. Zo van we dat dit zo maken willen doen, wat we dan passeren. Alle van dit vers, want we het baas te schaffen. En dan krijgen we met eind een beetje een doorgesprake gehad. Want we negatieve responses willen geven, dan doen we veel dingen ignoren. Dan doen we dingen van de goeie antwoorden. En eind is dat we het kind rein gans toevertrouwen schenken. Dat is de weg. En dat we geloven dat wie kennen dat kind met helpen. Dat schaft ook niet meer aan. Zo, wanneer zij wat opbrengen en wie niet geïnteresseerd zijn, dan hebben we bloed dat we voet de thema's changen. Dat is niet raar dat te doen. Ouder, wanneer die reden doen, dat we door maan kreden. Dat ze gans vergeten wat ze krijgen willen zeggen. En dan zijn ze een beetje nerveus en dan kennen ze nog niet wie dat zeggen. Ouder, wie doen de onze rood op een nap forsen. Oder wie dan het zei, nou ja, dan wel, nu kraakt het dan, nu leeft er, weet je, en dan mag, ze hadden geen gedanken, ze hadden gewoon aan het zeiden, voor ze kraakt speren dan. Alles in de dingen staat, ohne respect, die laten ons niet het kind er feilen kriegen. Die laten gewoon die bannerste zijn kriegen. Want wie allemaal dan je schenken geven, en die dan de tolen verdienen, ja. Eigenlijk waar je kennen, zullen betoeld kriegen voor te toestonen. Die zullen die dingen doen, wanneer ze poort van de familie zijn.

Daarom zal je dingen doen. Wanneer we voor iets schaffen, dan is het meestal anders. Wanneer een bijzondere arbeid voor is ook meestal anders. Vaak en daarbij ken je strofen met niet aan ze aan mijn camera. Niet interesseert dan in wat zij interesseert zijn. En vaak en daarbij bloos te zijn orders geven, omdat we die ken je te weten wat de order te bedienen heeft. En zo vaak en daarbij, because we verstaan het beter te reden, te ken je, zijn we en bloos gans en eigenen reden. Alles in de dingen staat, dan de toevertrouwen bloos gans en je de vloer uitschmieten. En dan weet we niet, hoe we niet ken je, zo met dat strafde doen. Wel, ik blijf wie zullen kraak door, pauze maken en dan morgen je vielleicht wieder strik houden. Wel, we ons nog dat top neer te beden. Himmelse Vader, du weet zo kraak wat ons fehlt, wat onze Kenia fehlt, wat onze Tjork fehlt, wat onze Nobos fehlt, wat onze Arbeit steht. En ik bid dat du ons mocht wijsheid geven. Om ons kraak zo verhouden, dat we kunnen verstaan wat een ander tot ons reed, wat ons eigen kind tot ons reed, wat ons eigen partner tot ons reed. Zodat we kunnen zo ver gaan voor onze familie, dat die worden leren horen, nog een ander. Bloos wanneer ze mij zijn horen, nog mijn eigen partner, nog die gaat en nog eind. Help ons met deze horen, dat we worden zo goed worden, dat die noemen, der onze golf te horen, wat verhardigd worden. In Jezus' naam. Amen. Hartelijk goede nacht.

Lieve kind, wat is in dienem harte? Wie zit het door uit? Jefst u dine elre eerlijke antwoorden, wann zij ten bijspiel die vraag ob du dine abgove gemaakt hast? Oder best u op te dine geschwister, wat du denkje deist? Kjemt het ook mal ver dat du dine vriend onleer deist? Weetst du, Jezus kan die halpe te leren, oprechtig, eerlijk en op te zijn. En het zie mij ook gewes, dat het gedicht wat we am Anfang ons taub erorbeide deide, die ook dabei eine help zijn kan. De eerlijkheid, oprechtig zijn, erheet te einem Gotteskind. De eerlijkheid en waarheid, die kan man nicht tranen. Gott läuft ein hoort, dat oprechtig is en rein. De lee en de waarheid, die zijn tjaimuls vriend. Amen.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht und mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

Ja, maar waar is dat een vrede dat we dit programma uitstrolen doen? En daartoe heb ik immer waar alle toehieren welkom. Dat is ons een vrede dat die toehieren en we wensen dat de haar ook zich zelf verhaligen mocht dat wat hier gebracht wordt en dat het aan mocht ihr deinen, over ons allen een halb tot de zeiligheid worden. Mocht ook dat van deze programma doen te bedrehen.

De Apostel Paulus zegt dat het geen anderen grond voor onze geloof heeft als Jezus Christus. Einen anderen grond kan geen leiden buiten dem, die al je leicht is, Jezus Christus. Hij is de weg, hij is de waarheid en hij is het leven. En geen kämpft om voor de buiten dich aan. Dis Jezus Christus, God zien zijn, is ons vriend. Wat immer ons ook plucht, we kunnen immer met alles nog aankomen. We kunnen ons ook immer doorab verloten, dat hij ons helpen en bijstonen wordt, wann we am abrechtig doen vrouwen. Jezus is ob ook ons haar, dem we gehoorzaam nachfolgen zullen. Hij moet ons leven bestemmen en niet wie zelfst. Wann Jezus in ons leven nichts te zeggen heeft, dan is hij niet ons haar. Jezus zei te de schriftgeleerden Pharisäer, dat niet die zijn jinger sind, die te am haar zeggen, aber die wat zijn voor dem Himmel zijn welle doen. Jezus is ons vermedler met Gott. Hij heeft Sünder met Gott verzeind. Ook krijgt nu zet hij aan dem Vader zijn rechte ziet, op dem Thron, in dat voor mij en voor die Anspruch bij Gott, wann wir im Gebet noch ankommen. Wann der Herr Jesus dein Freund is, oder seine soll, weißt du doch auch weiter, wer er eigentlich is. Eine Event mal dann dort vertrühe bei einem Freund, wann einer den Gott chant. Von der Welt wie seine, wo Jesus, wann wir am alles an seinen Erlöser angenommen haben, ans beste Freund is. Als Schriftwort für meine Botschaft, weil wir uit Johannes Kapitel 15 von Vers 9-17 lesen. Schlot nun nur Johannes Kapitel 15, Vers 9-17 ab, während die Sänger dit Leid singen. In nur dit Leid, weil wir dann den Schriftaufschnitt uit Johannes 15 von Vers 9-17 lesen.

Wel, we nu taup uit Johannes kapitel 15, de vers 9, de 17 lezen. Zo als God zijn leven te mij wie, wie ook mijn leven te junt. Blieft en mijn leven. Want je mijn gebouwte houden, waar je en mijn leven blijven, roze als ik mijn voordat zijn gebouwte houden heb, en zijn leven blijven. Ik heb junt het doorop gezegd, dat mijn vrede en junt blijven mocht, en dat junt vrede volkomen wordt. Dit is mijn gebouwt, dat junt leven onjenander zo is, als mijn leven te junt weer. China heeft een rater leven als dit, dat een zijn leven voor zijn vriend heeft. Je bent mijn vriend, want je doet wat ik junt beveel. Ik naam junt niet meer deiner, dan een deiner weet niet wat zijn haar deed. Ik heb junt vriend genaamd, weil ik junt alles gezegd heb, wat ik van mijn vader gehoord heb. Je hebben mij niet erwählt, aber ik heb junt erwählt, een angestalt te gaan en vrucht te dragen, die daar blijven wordt. Dan wordt de vader junt geven, aan wat immer je in mijn naam beden. Wat ik junt beveel is dit, leeft junt onjenander.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schijk dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijken. De nummer voor dit programma is 303. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt het programma nummer 303.

De grote God van het dwelte ontjet, dat du schoft hast, der din almogst woed, van het op alles wat u deest doetje, wou du regeerst en vuidast allem zoot.

0: We horen hier een kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Evangelium Johannes.
1: Kapitel 21. Nachher leidt Jezus zich nog eenmaal van zijn jünger seinen om zee Tiberias. En dit is waar hij dat deed. Daar waren Simon Petrus, Thomas de Zwilling, Nathanael van Cana in Galilea, Zebedeus zijn zoon en nog twee andere jünger. Simon Petrus zei te aan, ik ga versen. Zij zeiden te aan, dan komen we ook met. Zij gingen voort terug, stegen aan de lam en voeren los. Over die nacht kregen zij nacht. Tijdig zum Morgen stond Jezus aan de waterkant, aber die jünger wisten nicht, dass das Jesus wär. Jesus sagte an, Kinder, habt ihr noch zu essen? Sie sagten, nee. Er sagte an, schmied ihr Naht an der rechten Seite von der Lamm rüt, dann wollt ihr was kriegen. Sie schmieden dort rüt, und dann hatten sie so viel Fisch, dass sie dort nicht rüt kriegen. Dann sah die jünger den Jesus Gott wär, zu Petrus. Dort ist der Haar. Als Simon Petrus hier, dort der Haar wär, trok hij zich de kleider even, wil zij weer noaktig en schmeid zich aan water neer. De andere jingen kamen met de lam hinger aan en slaapten dat naad vol vers. Zij waren zo bij 100 meter van land. Als zij aan land stegen, zagen zij vers op een kolenvier en ook brood. Jezus zei toe aan, brengt ook nog van die vers, die je grote vers hebben. Simon Petrus steeg neer en slaapt dat naad met 153 grote vers aan land. En met al die vers doorbennen, reit dat naad niet vrij. Jezus zei toe aan, nu komt vrijstig eten. Keiner van de jünger woogt zich aan te vragen, wer hij wie. Zij wisten dat de haar wie. Jezus kwam, neem dat brood en geef aan dat en groot zoog de vers. Dit weer nu dat derde maal dat Jezus zich zijn jünger openboord, nadat dat hij van dood opgestonen wie. Als ze eerst gegeten hadden, zei Jezus te Simon Petrus, Simon, Jona, is deine lijf te mij raten als de andere ere? Hij zei, jo haar, du weidst dat ik die goud zie. Jezus zei, dan weid mijn lama. Hij zei nog eenmaal te aan, Simon, Jona, best u mij goud? Hij zei te aan, jo haar, du weidst dat ik die goud zie. Jezus zei te aan, weid mijn schoop. Dan zei Jezus dat derde maal te aan, Simon, Jona, best u mij goud? Petrus werd ganz treurig, dat Jezus hem ten derde maal vroeg of hij hem goud wie. Hij zei te hem, haar, du weidst hem alles aan en du weidst dat ik die goud zie. Jezus zei te hem, weid mijn schoop, ik zei dir de waarheid. Als die jünger wirst, bongst du die zelfs deine kleider aan en gingst haan wo die haan wirst. Aber wenn du alle wirst, wirst du de hang uitstraken en die wordt een ander dat gart aanholen en die wo haan nemen wo die nicht haan wirst. Dit zei hij om aan te dienen, der ich wort voor een dood hij God verheerlijken wordt. Als Jezus dit gezegd had, zei hij tot hem, kom en volg mij nu. Dan dreht Petrus zich om en zegt den jünger metkomen, den Jezus goud wier, en die zich bij ovenkost eten aan Jezus zijn brust geleend had en gezegd had, haar, wer is dat, der die verroden wordt? Als Petrus den zegt, zei hij tot Jezus, haar, wat zal met dessen worden? Jezus zei tot hem, wann ik dat zo wel dat hij blijven zal, wat ik kom, wat jet die dan aan? Kom du met mij met. Dan ging een gered manke breider, dat des jinger nicht sterven wird. Aber Jezus had nicht gezegd, dat hij nicht sterven wird, aber, wann ik dat zo wel, dat hij blijven zal, wat ik kom, wat jet die dan aan? Dit is de jinger, die dit bezeigen deed, en die dit geschreven heeft, en wie weten dat zijn zeichnis wo is. Door zijn nog veel andere zaken, die Jezus gedonen heeft. Ik neem aan, want die alle einden om anderen worden opgeschreven worden, die welt wordt niet ruim voor al die beetje hebben.